klein de lutten en ook de ganz grote putten. Bloot wie twee, nu weer twee. En dan was dat een lut beten wat romantisch. Zo. Nog in de stemming komen. En dan gaat dat los.